0: you go, a bit of Leanne Rimes there to Dan's mix. Can't fight the moonlight. City Park Radio.
1: It's September and springtime at Bridestow Lavender Estate. Many bulbs and shrubs have already come to life, bringing that extra colour to the fields. Bridestow Lavender Estate is open every day from 10 till 3. Come and enjoy a self-guided tour or pre-book a tour. Browse the gift shop, then have a bite to eat in the cafe. Flavour your day the lavender way. Head to northeastern Tasmania and enjoy Bridestow Lavender Estate at Nabola, a sponsor of City Park Radio.
2: Mijn volgende gasten. Zij is eigenlijk de Voice of Holland. We kunnen gewoon stoppen met de zoektocht. De beste zangeres van Nederland. Geef toch wel een applaus. Glennis Gray!
3: Ik zat er een beetje aan te denken om een duet te zingen met Tino. En we kwamen uit op dit volgende liedje.